0: En stasyonunu niet meer na 3K Villiers te kijken om ze in ons zacht en zo. Ook bij ook alles goed terecht en niet klug, maar dan niet meer heel intak er een balk met nieuw er homegrown Irish. De meeke, ook is John Gibbons, ik zijn hem googlen om een levier van moor. Zo, funnelen de spin.
1: Dave and Fiona are giving you more reasons to wake up fully charged.
2: David, you are the very first person to get a 10 out of 10 on the Tricky 10.
3: We are so buzzing.
4: Play the Tricky 10 twice a day, every day for 2K.
5: Oh my God!
1: We've doubled the prize pot and your chances to play. We'll play at 8 and 9 a.m. every morning, and we're giving away 2,000 euro to anyone who can get all 10 questions right in 55 seconds.
4: Plus, due to popular demand, the world-famous Naughty Threesome returns to Fully Charged at 9 a.m.